het volgende leven vinden we het ritme terug. Een dans van zielen, stap voor stap. Tot die tijd zingen we als stille lied. Verloren zielen in eindeloze cycli.